zitten gebaald het kornaan. Maar le bachtje wachten. Lutzen pinnen doen. Maatzen zien die doen. Hé. Hé na, zijn we nog zo'n schaal. Die, die maar doen. Koek, koek.